0: like money?
1: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM,